Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A.N. Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
0: Radio A.N. Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse

0: media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: alles kids, joh.
1: Ja, Jeff.
0: Alsjeblieft.

drank die er gemorst is. Echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

dat het plein het kloppend hart is. Van de kermis, muziek en altijd feest. Zijn de stenen daar de zwijgende getuigen. Van de mensen die er altijd zijn geweest.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder...

0: verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
3: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.

0: Boudewijn de Groot, samen met Ellie Nieman en meester Prikkerbeen.
1: Koffie en Keuvel, met Wim Boe.
0: 7 minuten over 9, een hele goedemorgen op deze dinsdag, de 28e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend zit Daniel Lohuis in ons terugblik op de Drentse Duizend. En je hoort het al, Splitsing, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Lois Lane met It's the First Time, maar eerst even proosten. Dit is Guus Meeuwis.

0: bezig met het vieren van een jubileum. En dat doen ze door middel van een clubtour door Nederland. Lois Lane was dat en It's the First Time.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Even tijd om weer een terugblik te doen op de Drentse Doezens. Terwijl we trouwens al druk bezig zijn met de voorbereiding voor de editie van 2026. De eerste mailtjes die gaan alweer rond. Er moet weer een stemweek geregeld worden. En dat soort zaken meer. Dus er wordt er weer druk over nagedacht hoe we dat dit jaar weer allemaal aan gaan vliegen. Maar nu nog even een terugblik. En dat doen we met ja, toch een beetje Drentse liedjes. En dat kan ook met vakantie te maken hebben, de vakantieperiode. En dan past de A28 uiteindelijk ook wel bij. Uit 2018 van zijn album Vlier, Daniel. Lois natuurlijk. Hij stond in 2024 op nummer 36 en jawel, vorig jaar 1 plaats gestegen. Toen stond A28 op nummer 35. Inderdaad.

advies voor iedereen met groene vingers. Kwam van de TZ en dat met She Likes Sweets. Straks om 9:30 natuurlijk een overzicht van het nieuws uit de regio. En daarvoor hoor je nog de Tollydos en Tell It All About Boys. Maar eerst de nieuwe single voor Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo. Heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstromen, waar een deel van Zuidoost-Drenthe onder valt, heeft vanaf vandaag een onttrekkingsverbod ingesteld. Maar dat verbod geldt dus nog niet voor Drenthe. Drentse campings die zijn op hun hoede en nemen maatregelen om grote branden te voorkomen. Barbecue op kolen en open vuur is niet toegestaan. Wel, wie wel zijn barbecue wil aansteken, die moet dat op gas doen. En langs de A28 tussen Meppel en Stappos zijn gisteravond meerdere hooibalen en trekkerbanden in brand gestoken. De brandweer was snel aanwezig om de verschillende vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van de boerenacties die gisteravond ook langs de snelweg bij Meppel waren, dat is niet bekend. Dit en meer nieuws vind je bij tv-drenthe.nl en natuurlijk in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
6: We glijden vandaag weer de serieuze zomerwarmte in. Daarbij wisselen wolkenvelden en flink wat zonneschijn elkaar af. Het is nu en dan dat de zon voluit doorkomt en dan weer wordt de lucht vrijgevuld door platte stapelwolken. Er staat een lichte bries uit zuidwest tot west bij zomerse maxima van 25 tot 27 graden.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
11: eSIM. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: titelsong van de gelijknamige film. Muziek van Bluff en Nielsen.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te ruiken. En dat doen we deze week met een zomerse schatkist. En vandaag doen we dat met Splitsing. Een Nederlandstalige popgroep afkomstig uit Grunning. De groep die werd in de zomer van 1982 opgericht en scoorde haar grote succes Wind en Zeilen. Dat in de zomer van 1985. 88 werd trouwens de band ervoor opgegeven. En de heren Groot Kormelink en Grimme die volgden een jaar of twee later vormden ze samen de groep Jazzpolitie. En die had toch weer een hele grote hit met het nummer Liefdesliedjes in 1993. Wind en zeilen ken je natuurlijk, maar ook deze mocht er zeer zeker zijn. Dit is Splitsing op Radio Drenthe en één zomer lang.

prachtige mooie teksten van Veldhuis en Kemper. Met ik wou dat ik jou was hier op Radio Rente. Om 10 minuten voor 10 is het Ilse de Lange en I'll Be Yours.

Provinciale samenwerking tussen heren Bronsema en Staal, oftewel Drenthe en Groningen, met had ik je maar nooit laten gaan. Het is 10:05, het eind van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste Nederpop. Dat is toch even een disco-hit uit, volgens mij, eind jaren 80.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: De parade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar

0: en Operate is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.

0: uitgegeven natuurlijk door de beide heren van de Pet Shop Boys. De C. Springfield was dat. En In Private.
1: Vriendje op tombola.
0: Ruben en Nelly, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Op deze dinsdag de 28e juli.
2: Zo is het.
0: Sommige mensen zeggen altijd juli, maar juli vind ik ook deftig klinken.
2: Ik moet altijd denken aan dat liedje van Bert Herink, hè?
0: Juli.
2: En aan mijn eigen dochter, want die heet Julie.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat ligt er dan weer een beetje tussenin. Hè? Juli. Dat is mooi, toch?
0: Is ze ook geboren in de maand juli? Of...
2: Nee, de laatste dag van het jaar.
0: Oké.
2: Okay. Ja, om dan ook december te noemen.
0: Dat is ook nog een dingetje. Ja. Het is weer tijd voor Tientje of Tombola. Vanochtend volgens mij sokken ging eruit, hè?
2: Klopt, ja. Ja, een paar prachtige RTV Drenthe sokken hebben we al weggegeven vandaag.
0: Nou, en er zit nog een dikke hoofdprijs in. Ik zie nog een leuke drinkbeker staan, petten. Een bartje zie ik nog, maar ook gewoon een pen, een sleutelhanger. Kan natuurlijk ook allemaal.
2: Ja.
0: Die sleutelhangers die zijn best leuk trouwens.
2: Ja, dat is een bartje sleutelhanger, hè?
0: Ja, dat is een hebben dingetje.
2: Ja, dat is absoluut een hebben dingetje.
0: Ik heb hem thuis ook. Niet verder vertellen. Wij gaan ons spel spelen. De vraag, Ruben. Wat willen wij graag weten van de luisteraars?
2: Ja, de zogenoemde instapvraag. Zanger Jannes vierde vorig jaar zijn 25-jarig jubileum. In welke stad vierde hij dat met maar liefst 2 concerten?
0: Oeh.
2: Ik denk toch veel van onze luisteraars daar ook al bij zijn geweest, denk je niet?
0: Ik denk het wel, ja. Het was niet in Hollandse Veld in ieder geval. 0592-33-1188. Waar vierde Jannes zijn 25-jarig jubileum? Kom maar door.

0: Don McLean. En dat met zijn American Pie.
1: Vriendje op tombola.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Tabe. Tabe, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Tabe Poede.
2: Ja.
0: Uit Bijlen.
2: Uit Bijlen.
0: Hoe kon je zo'n naam, Tabe? Ja, van je vader en moeder, denk ik, maar...
2: Ja, dat heb ik heel goed. Ja. Van mijn opa.
0: Van je opa.
2: Ook nog.
0: Is het een Friese naam of een Drentse naam?

0: Wat is het eigenlijk?
1: Ja, het is een Friese naam of een Germaanse.
0: Een Friese of een Germaanse? Wonderlijk. Ja. Ja. Ja. Het is met dubbel A?
1: Min niet, mijn zoon zien wel.
0: Oh, van je zoon wel? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Ik had de naam in gegoogeld. Ik denk, nou, die naam komt niet zo vaak voor. En dat jouw zoon bij Belden voetbalt.
1: Dat klopt ook. En fan van PSV, dus dat is ook niet al bekend, denk ik.
0: Oh, kijk eens.
1: Ja.
0: Het is een onvriend,
1: ja.
0: Echt.
1: Ja, hè?
0: Oh, ja. En is dit augustus jaar?

0: Wat doe jij in het dagelijks leven, Taber?
1: In het dagelijks leven ben ik werkzaam met de catering hier in Azen.
0: Mm.
1: En bij de sportkantine hier in de Drentehal in Bijlen.
0: Oh, kijk eens.
1: Dus,
0: en in de kantine waar. Daar?
1: Ja.
0: Oh. Dan heb je nou lekker rustig, denk ik, of niet?
1: We hebben nou in rust.
0: Ja.
1: De spullen aan de kant, alles schoon. Dat ben ik geloof het naar je hoor.
0: En dat is dan ook overdag als de school? Dan ben je ook natuurlijk in het weekend.
1: Alleen met wedstrijden.
0: Oh, kijk eens, ja.
1: Ja, dus dat is heel weer.
0: En je trainingsavond natuurlijk heb je ook wel.
1: En ook wel, maar ben wij eigenlijk niet los.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nou,
1: nee.
0: En jij hoorde ons spel en de vraag was... de zanger Jannes die vierde zijn 25-jarig jubileum. En in welke stad vierde hij dat met een tweetal concerten?
1: Dat deed je in Ahoy in Rotterdam.
0: Toch wel, hè? Opzij.
1: Ja,
0: hè? Hey, morgen
1: fixen. Dat ik.
0: Was je erbij of niet?
1: Ik was er niet bij. Nee.
0: Wel een fan van Jannes?
1: Ik mag wel graag Nederlandstalig worden. Dus.
0: Oh, kijk eens. Ja. Nou, dan komt het zo helemaal uit. Nou, mag ik je feliciteren, Tavon. Je hebt in dit geval een tientje won.
1: Hartstikke mooi, ja.
0: Geef je rekeningnummer in deur, dan maken we erover. Of zeg je van, nou, misschien toch maar iets uit de tombola.
1: Zo gewoon dat dingen zijn met rondes, hè.
0: Dat lijkt me een goed idee.
1: Dat is wel net zo mooi, hè.
0: Dan maak je Ruben ook een beetje blieder met.
1: Ja, dan heeft hij ook nog een beetje nut, ja.
0: Ah, zit hij weer met een drubbende neus, dat is ook zo zonde.
2: Zo een klein beetje beweging, even dat wandelingetje naar die tombola. Dat doet me zeer goed.
0: Ja, er zit natuurlijk nog wel die helikoptervlucht nog steeds in. Dus,
1: oh, ik
0: ja.
2: Nou, daar gaat hij, Taber. Op goed geluk.
1: Nou.
2: Met de helikopter naar beide, dat zou mooi zijn.
1: Ik ben benieuwd.
2: Kom ik hem persoonlijk bij je afleveren? Dat lijkt me leuk.
0: Tadaa.
1: Heel zo wat.
2: Even kijken. Groen met rood. Van wat dat zegt, helemaal niets.
0: Oh, nee, dat zegt helemaal niks. Oh, hij valt al op de grond.
2: Alle kanten op.
0: Ja, de spanning neemt toe.
2: Dit is een. Dit is. Oh, dit is een prachtige prijs, Taber.
0: Oh.
1: Ja.
2: Namens de regionale omroep van Drenthe mag ik jou aanbieden een prachtige zonnebril.
0: Opzeggen.
1: Ja. Dat is wel bij
2: Het is een designerbrilletje, hoor. Dus dit is echt een mooi ding.
0: Het is zo'n plastic Temu dingetje, hoor. Het is een echte, dit.
2: Ja,
0: dus,
2: dit is een mooi brilletje.
0: Een mooi brilletje.
1: Nou, die komt wel van pas nou.
0: Nou, dat dacht ik. Mooi zo. In de auto is dat ideaal natuurlijk, dus...
1: Zo is.
0: Hey, blijf toch even de lijn. Dan gaan we nog gegevens even noteren. En dan wens je nog een fijne dag, hè.
1: Goeie zending nog, hè.
0: Dankjewel. En over Jannes gesproken, hier is hij. Mijn naam is Jannes, op Radio Drenthe.

Rotterdam al hooi gaf. Dat leverde natuurlijk onze Tabe een prachtige mooie designer zonnebril op in ons spelletje Tientje of Tommela. Straks in nieuws uit de regio, maar eerst Joe Cocker. Dit is Feeling Alright.

Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl. Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt

0: en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Het is krap aan 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
4: Ja, Wim, goedemorgen. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Wegstromen heeft voor een deel van het gebied dat onder dat waterschap valt vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld. Zo'n verbod betekent dat water uit oppervlaktewater, zoals sloten, tuinen of sloten, beken en kanalen, niet meer gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gras, gewas of tuin. Dat verbod geldt niet alleen voor boeren, maar ook voor kleinere pompjes die bijvoorbeeld worden gebruikt om de tuin te sproeien. Een deel van Drenthe valt ook onder het waterschap Wegstromen, maar hier is dus nog geen watertekort. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. De natuurbranden in Spanje en Frankrijk zorgen ook in onze provincie voor waakzaamheid. Drentse campings nemen maatregelen om branden te voorkomen. Zo ook deze campinghagenaar uit Diever.
5: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, ja, let op. Het is droog. Wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
4: Langs de A28 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere hooibalen en trekkerbanden in brand gestoken. De brandweer was snel aanwezig om de verschillende vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van boerenacties die gisteren ook langs de snelweg bij Meppel waren, is niet bekend. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
3: Dankjewel, Ruben. Rita, dan met het weer.
6: We glijden vandaag weer de serieuze zomerwarmte in. Daarbij wisselen wolkenvelden en flink wat zonneschijn elkaar af. Het is nu en dan dat de zon voluit doorkomt en dan weer wordt de lucht vrijgevuld door platte stapelwolken. Er staat een lichte bries uit zuidwest tot west bij zomerse maxima van 25 tot 27 graden.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van ons?

0: met Remco Wilkens.
1: Het is 9 minuten over 10:30. Remco die is vandaag van Roos op Tjak. En die is aankomen in een prachtig mooi museum. Met volgens mij iemand die niet meer zo piep is. Remco, goedemorgen.
2: Nou, ja, mooi Wim. Ja, zeg dat. Ik zit in het museum Valse Kunst hier in Vledder. En naast mij zit een groot kunstenaar, mag ik wel zeggen. Henk Pries. En die woont hier in Durp. En Henk is 90 jaar. En die schildert nog altijd. Ja, Henk, we hebben hier een overzicht, een tentoonstelling van 20 jaar schilderen ongeveer. Ja, hoe is dat?
3: Ja. In allerlei variaties van schilderen. Over verschillende thema's en onderwerpen en composities en van alles.
2: Ja. Hij altijd zo fanatiek schilderen?
3: Nee, ik ben in Rune op een lege school geweest, hier in Anten. En toen ging ik naar de ambachtschool. En toen denk ik, Timmen vond ik ook wel mooi, maar ja. Ik denk dat blijft dat niet deze toelating voor de HTS. Toen was ik 16.
2: Oh, dat klaut dat een lader op. Dan.
3: Ja, en weet je wat mijn boos zei?
2: Nou?
3: Hij zei, je bent niks, je kunt niks en je wordt ook nooit wat.
2: Wow, maar het is al wat wat naar je zoom, Jenk.
3: Ja, van schilder wel, maar ik heb later ook in mijn werk ook wel met onderwijs gewerkt.
2: Ja.
3: Dus,
2: maar je bent altijd blijven schilderen.
3: Ik ben altijd, ja, daar zit mijn vrouw, dat is...
2: Ja, je vrouw is je steun en toeverlaat, hè?
3: Jazeker, dat is de baken in mijn leven.
2: Ja.
3: Dus, piketpaal.
2: Ja, zonder ben je helemaal niks,
3: hè? Ik sta altijd op het jak, soms gaf ik les. En mijn vrouw die heeft eigenlijk de kinderen de voet en oppervoet.
2: Ja.
3: Dus ik kwam het alleen maar thuis op te eten en te slapen.
2: Ja, dan mag ook dan dat die vrouw nog hebt, want de kinderen ook niks terechtkomen.
3: Ja. Ja. Ik ben in 1957 heb ik Simmy ontmoet op de kermis in Dievenbrugge.
2: Ja.
3: Ik denk, goh, wat loopt daar een mooie vrouw. Maar ik moest net eindexamen HTS doen.
2: Ja.
3: Dus ik had eigenlijk helemaal geen tijd voor verkeering.
2: Ja, ja,
3: en toch, zij kon heel mooi dansen.
2: Oh.
3: En ik had maat 47.
2: Ja.
3: En ik had geen ritme gevoel, maar toch.
2: Struikom.
3: Want ik denk, 40 ben we trouwd. En we zijn nu al, Simmy, hoeveel jaar trouwd? 67 jaar.
2: 60 jaar, Henk.
3: Ja, 69 jaar.
2: Maar Henk, ik ben hier voor schilderijen.
3: Ja.
2: Laten we het daar eens even over hebben. Want jij schildert heel veel tafereel eigenlijk uit de omgeving, hè?
3: Ja. Herkenbare streekgebonden kunst.
2: Ja.
3: Dat heb ik altijd gezegd.
2: Ja, want ik zag het kerkje van hier in Vledder.
3: Vaak geschilderd.
2: Ja, ik zag Siepeltoren van Dwingel.
3: Dwingel, ja. Dwingel is ook een bekende kerk. Die heeft een siepel. En Veren, dat is een andere kerk, die heeft ook een siepel. En dat Pieter Veer, dat heb ik ook vaak geschilderd.
2: Ja. Ja, en hij zei nou, het is heel verschillend. Want je schildert ook heel abstract haast, hè?
3: Nou, abstract. Kijk, ik heb wel abstract leren schilderen. En mijn kleinkinderen, als ze 18 waren, die ben ik altijd aan opa vragen om een schilderij. Dan maak ik een schilderij.
2: Oh,
3: maar dat is wel uit de handen lopen. Want opa schilder je ook surrealistisch. Of expressionistisch, cubistisch.
2: Ja, ja, ja.
3: Oh. Nou, dan ga ik een opzoek.
2: En toen hebben opa's zich ontwikkeld in allerlei richtingen.
3: Ja, maar ik had er ook een. Hendrik die heet net zoals ik. En die zegt, ik wil graag een heidenlandschap, opa. Maar dat in 17e eeuwse stijl.
2: Oh.
3: Nou, dat heb ik ook gedaan. En toen denk ik, dat Indisch. Maar ik snie alle passepartouts zelf. En de listen maak ik ook zelf.
2: Oh.
3: Maar toen heb ik de Lord Indisch. Maar potverdikke, dat is duur tegenwoordig. Want dat glas van 2 mm, waar je van aquarel schilderijen moet hebben, dat is ons niet meer in de handel.
2: Nee.
3: Dus.
2: Ja. Maar ben je er niet trots op dat het hier allemaal bij elkaar
3: is? Ik ben niet trots, ik ben voldaan, ik ben oud.
2: Ja. Ja, maar het is toch mooi dat je aan het eind van het leven dit nog allemaal in kunt zien bij elkaar.
3: Toch? Nou, ik heb wel verborgen die Simmy zegt, ik zeg, dit lessen wat ik zo nog op deze schaal doe.
2: Ja.
3: Want ik word ook al en ik wil nog van alles.
2: Maar je schildert nog wel.
3: Ik schildert wel, dus ja. En opdracht als in, die heeft een hond die is overleden, dan kan ik een foto dan maak ik een schilderij van die.
2: In opdracht doe je ook?
3: Ja, zeker, ja.
2: En hoe lang kunt mensen hier nog komen kijken?
3: Tot 30 augustus.
2: Ja. Ja. En het museum is niet elke dag open, geloof ik.
3: Het museum is open woensdag tot en met zondag.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: En ben jij hier dan zelf ook vol?
3: Nee. Nou, vol. Ik ga er wel zeggen, maar mijn mobiliteit is wat minder. Dus,
2: dat kun je dan, hè? Maar dan het is ook wel mooi dat je er wat over vertellen kunt.
3: Vroeger, ik genoot vroeger.

0: Gewoon wel meer van het schilderen als tegenwoordig. Tegenwoordig ben ik wat zelf kritischer.
1: Oh, en, ja, dat kreeg je dan met verloop van jaar.
0: Ja. En ik heb altijd weer een nummer. Ik gooi ons nooit wat weg. Als ik schilder, dan is het klaar, is het klaar. Ik gooi nooit wat weg. Want dan word je minder gemotiveerd als je dat doet. Dan denk je, zo, ja, dan maak ik een nieuwe schilderij. Ja. Maar dat doe ik niet. Dus ik alles... nou, ik heb misschien een stuk of 4 vijven die ik niet gemaakt heb. Nee. Maar ik schilder ook vaak voor het blad. De Boodschapper, hè? Oh. Dat is een seizoenblad.
2: Ja.
0: En dat doe ik al ook wel 20, 25 jaar. Dan maak ik dus een aquarel.
1: En nog altijd?
0: Nog altijd, dat doe ik nog wel. Ik ben ook imker. Dus ik,
1: ja, dat heb ik met kreeg.
0: Ja, maar ik vertel ook wel een verhaaltje over de bijen. Er komt nog weer een stukje in het bijenvolk. Wie doet wat?
1: En nooit bijen schildert?
0: Jawel, vroeger bij exposities van bijen, nu en zo. Een hele grote schilderij, maar dat weet ik helemaal niet meer waar die bent. Die heb ik niet meer.
1: Oh, maar die gaat de hele wereld over.
0: Ik heb nog wel iets moois. Ik was met onderwijs in Zwolle en we kregen een dependance in Beesterswaag. En dan ging ik allemaal schilderijen die ik geschilderd in Frankrijk. En daar vond ik wel mooi bij. En die hing daar gewoon te hangen. Hè?
2: Ja.
0: Maar toen werd het gebouw werd verhuisd. Ik heb ze door weer gezien.
1: Oh,
0: ja,
1: kijk.
0: Die hebben ze dan gewoon met.
2: Ja.
1: Dus deze expositie en dan wat rekenen ze groot kunnen.
0: Nou, daar is de ruimte niet veel, hè. Nee, maar ik ben als inwoner van Vlenter wel ontzettend trots op het Museum voor Valse Kunst. Ja. Zoals Henk en dan Vlenter, die hebben dat opgezet destijds. Nou, en als je Vlenter noemt, en dan komt dit toch vaak aan de orde, dat het er is.
1: Ja. En er komen hier ook vast heel veel mensen wel kijken.
0: Ja, er komen ook wel veel mensen kijken. Dus,
1: die ziet dan ook al die mooie schilderijen van Henk Pries.
0: Wat?
1: Die ziet dan ook al die mooie schilderijen van Henk Pries.
0: Ja, van anderen, maar ook wel van mij, ja.
1: Wel, Wim, kunt u nog even terecht, begreep
3: dat dacht ik.
1: Ja, en zo zien we waar je op de aldaag nog kunt, hè?
3: Ja, nou, er is nog hoop, hè?
1: Ja, zeker.
3: Dank je wel, Remco.
4: Heb jij ook een tip voor Op Tjak?
1: Oké, okay,
4: mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.
5: All right.

0: Julian Lozat en Kaylee.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Ruben, we gaan het toch even niet over voetbal hebben, hoor. Want ik weet dat je, daar heb je niet zoveel mee. Dus, maar ik hoor jou ook net in een nieuwsoverzicht inderdaad over die Drentse campings, dat die maatregelen nemen. Maar het is toch gewoon je gezonde verstand gebruiken?
2: Ja, dat zou je zeggen. Niet? Dat zou je zeggen. Maar ik denk, het gaat klaarblijkelijk toch vaak wel fout. Dat zien we gelukkig nog niet in Nederland. Maar kijk naar landen elders in Europa. Spanje, Frankrijk. Ja, we hoeven het bijna niet meer uit te leggen. Want het is natuurlijk ongekend wat daar gebeurt.
0: Ik zie het over, ik zie Italië, ik zie Corsica, ik zie Sicilië. Het is heel Europa uiteindelijk. Maar in Frankrijk, ik ben wel eens in dat gebied op vakantie geweest. Net te zuiden van Bordeaux is dat. Het is één grote dennenbos daar. Ja, nou, als je dan één grote katalysator hebt en met zo'n brand. Maar 70.000 hectare wat dan in de brand staat. Daar kun je toch geen voorstelling van maken? Volgens mij, één hectare is dat ongeveer een voetbalveld?
2: Ja, zoiets. Ja, nee, het is ongekend groot gebied. Ik zag toevallig gisteren een filmpje van een piloot die op zo'n blusvliegtuig

0: vliegtuig vliegt.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet normaal. Dat is gewoon niet te bevatten. Het is gewoon één lange rechte lijn van vuur en rook.
1: Ja, en dan ongelooflijk. En dan komen er speciale, bijzondere wolken. Die worden dan zelfs gecreëerd. Die dan hun eigen weer ook weer bepalen op een of andere manier. Een vuurwolk. Dus ja. Het is wonderlijk wat daar allemaal gebeurt. Al die mensen die geëvacueerd zijn. Meer dan 200.000 mensen die hun huis moeten verlaten. En er was soms wel een beetje over gedacht. Ah ja, we gewoon een beetje uitkijken. Maar het is dus echt bloedlink.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus ja, wat jij zegt, gebruik je gezonde verstand. En ja, denk gewoon goed na. Als je, ik ben zelf geen roker, maar als je bijvoorbeeld een sigaret opsteken in deze tijd. Ja. En dan gewoon maar op straat gooien. Ja, dat kan al genoeg zijn om letterlijk hele natuurgebieden natuurlijk.
1: Of waar je auto parkeert.
0: Ja, ook zo inderdaad. Ja.
1: Als je inderdaad wel een onderkant van de auto, je katalysator die eraan zit, die kan wel eens heel erg heet zijn. En als je dan bijvoorbeeld wat dorre blaadjes of zo hebt, of takjes, dan heb je al de zone hens.
0: Dus. Ja, absoluut.
1: Goed, inderdaad, gewoon je gezonde verstand te gebruiken in dit geval. En gewoon lekker voorzichtig zijn en hopen dat het allemaal een beetje goed afloopt daar. Het is 11:05, koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Straks nog een uurtje tot 12:00 zijn we bij je. Bij voor weer gesproken, Weather With You, dit is Crowded House.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie...

0: ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
6: Start your engine for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber?
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
7: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Radio.
14: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

zijn album Off the Wall. Michael Jackson was het en A Rock With You. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in de tweede half uur natuurlijk weer een column van de Huis van der Tal. Want het is dinsdag. En ik heb straks nog een paar leuke agenda tips voor je.

0: Volgens mij had hij maar één hit in Nederland. Dat was deze. Aswad en Don't Turn Around.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is bijna 10:15. Ja, natuurlijk altijd in het weekend is er volop te doen in Drenthe. Iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 mag ik het radioprogramma De Boer op doen. En met daarin allerlei activiteiten. Maar het is natuurlijk volop vakantie. Dus er is gewoon heel veel te doen in Drenthe. En wellicht zijn je met je kleinkinderen dat je daar moet oppassen. Of dat die bij je zijn. En die denkt, nou, die kan ik wel eens even ergens mee naartoe nemen. Nou, dat kan bijvoorbeeld dan naar het bezoekerscentrum Dwingelenveld. Daar is namelijk een activiteit. Namelijk de Schapendag. Daar hebben ze vandaag daar. En dan kun je nog een keer filten met gekleurde wol. Als je nou wil weten wat dat allemaal is, dan kun je daar allemaal terecht. Bezoekerscentrum Dwingelenveld, die vind je de Benze nummer 22 in Reunen. En als je dan toch een klein beetje in de buurt bent in Reunen, dan kun je nog een keer naar de Zomermarkt. Want die vinden op 4 dinsdagen plaats in de zomervakantie. En dat is ook vandaag. Ze zijn er om 10:00 vanochtend begonnen. Duurt het 16:30 vanmiddag. En je kunt ook altijd nog voor de 4 augustus daar tegen. Dat is volgende week dinsdag ook op dezelfde

tijden. En ook redelijk in de buurt daar is Vledder natuurlijk. En daar hebben ze ook iedere dinsdag een Vleddermarkt. Met heel veel bezoekers die er zijn, volop in het toeristisch gebied natuurlijk. Met een mooi gevarieerd aanbod met kleding, sieraden, streepproducten en tweedehands spulletjes. Er zijn vaak ook wel wat eetkraampjes en er is een beetje muziek aanwezig. Kun je vandaag dus ook terecht vanaf 2 uur vanmiddag tot 21:00 vanavond. En als je denkt, nou, ik kan vandaag echt niet. Je kunt er nog terecht op 4 augustus, 11 augustus en op 18 augustus. En als je nou denkt van, goh, ik heb nog wel een leuke agendatip, die kunnen we hier wel meenemen op een adjurente. Stuur dan een mailtje naar

deze meidengroep. Cloud was het en Save Me hier op Radio Rente. Straks hoor je Save the Last Dance for Me. Natuurlijk niet van de Drifters, maar in dit geval van Michael Bublé. Maar eerst deze Rio Speedwagon. Keep on loving you.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbesproken. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode.

0: en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blommode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Het is 11:30, tijd voor het nieuws uit de regio met Ruben Koren.
3: Ja, Wim, goedemorgen. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Wegstromen heeft vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld. Zo'n verbod betekent dat water uit sloten, kanalen en beken niet gebruikt mag worden voor het beregenen van gras, gewassen of tuinen. Hoewel een deel van Zuidoost-Drenthe ook onder het waterschap Wegstromen valt, geldt dat verbod daar nog niet. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. De droogte elders in Europa zorgt ook in onze provincie voor oplettendheid. Zo nemen Drentse campings maatregelen om natuurbranden te voorkomen, vertelt deze eigenaar van een camping uit Diever.
4: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte, zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, let op, het is droog, wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
3: Ja, want voorkomen is natuurlijk nog altijd beter dan genezen. En langs de A28 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere brandjes gesticht. Verschillende hooibalen en trekkerbanden werden daar in brand gestoken. De brandweer was snel ter plaatse om de vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van de boerenacties, die gisteravond ook langs de snelweg bij Meppel waren, is niet bekend. Tot zover het laatste nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
2: Dankjewel, Ruben. Gita Spannenburg dan met het weer.
5: We glijden vandaag weer de serieuze zomerwarmte in. Daarbij wisselen wolkenvelden en flink wat zonneschijn elkaar af. Het is nu en dan dat de zon voluit doorkomt en dan weer wordt de lucht vrijgevuld door platte stapelwolken. Er staat een lichte bries uit zuidwest tot west bij zomerse maxima van 25 tot 27 graden.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
9: Maak er een potje.

0: het een tikje anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Scott en ook Simon Phillips. En die werd later weer de drummer bij Toto. PSD was dat en I Won't Let You Down.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus het is weer tijd voor een column van het huis van de taal. En dat huis, dat zit een beetje centraal in deze column.
3: Een van de bekendste dialectkaarten met onderzoek naar de verspreiding van klanken stamt uit 1927. En is van de hand van taalonderzoeker Kloeken. Zijn huis-muiskaart laat zien waar in Nederland het woord huis, huus of hoes en muis, muus of moes gebruikt wordt. Zijn theorie is heel en kort zo. Verandering in taal verloopt niet alleen geografisch, dus van plaats tot plaats, maar ook door hoe vaak en hoe formeel een woord gebruikt wordt. Vanuit die huis-muiskaart concludeert hij dat onder invloed van het Hollands de oudste klank, oe, langzamer verdrongen is met als tussenvorm de u. Hoes wordt dus eerst huus en in het Hollands huis. En moes wordt muus en muis. Ja, nou bestaat er niet alleen een gebied waar ze hoes en moes zegt, maar ook een gebied waar ze huus en moes zegt. Vreemd eigenlijk. Want als je het gehoord van die invloed, dan zul dat toch ook muus moeten weten? Nou, dat, zegt Kloeken, komt door hoe vaker en hoe formeel hij het woord gebruikt. Want in gesprekken van alle dag gaat het vaker over een huis dan hij wat vertelt over moezen, ja, misschien hij er last van hebt. Maar hij het woord dus minder gebruikt, dan verandert het niet zo gauw. En dat hoes of huus is niet alleen voor taalonderzoekers een belangrijk woord. Ook voor streektaalzangers. Geinig is wel dat ze door vaak eerst een einde van huzenwest met weten om die taal weer van ijs te ontdekken. Veel streektaalzangers mist hun taal pas als ze het niet meer om zich heen hoort. Daniel Loos bijvoorbeeld moest er eerst voor naar Utrecht verhuizen om in het Drijns te gaan zingen. En het eerste nummer wat hij schreef? Naar huis. Ook andere streektaalmuzikanten schreven graag over het huis of het hoes. Zo wil de troubadours in Grunning naar hoes. Enorm giet in het Twents op hoes op aan verkeersmis. En Leon Moorman wil in een van zijn eerste liedjes naar huis. En ook dialectband aller dialectbands Normaal bracht het lied Ik wil naar huis. Dat huis is dus in die liedjes niet alleen de fysieke woning, vaak juiste niet, maar het giet om de streek en om zijn eigenheid. En met het Drijns, Grunnings, Fries of Limburgs keert ze symbolisch weer om naar huis. En door bent ze, soms in eigen streek, soms wiet op buiten, een fris uitgangsbord voor de streektaal.

0: jaar dat ik zelfs nog niet geboren was. 1958. Jawel, de Apple Brothers en dat met Burdock. Het is 6:56. Ruben.
1: Ja, Wim.
0: Zit erop. Tenminste, ja. Voor mij dan.
1: Ja, lekker de warmte in of niet?
0: Ik denk wel even mijn tuintje. Ik heb een zwembadje in mijn tuin. Dus ik denk dat ik straks eventjes...
1: Een zwembad in de tuin?
0: Ja, nou heel kleintje van plastic.
1: Oh, ik kan het zeggen. Ik heb iets verkeerds gedaan tijdens mijn salarisonderhandeling.
0: Ja, maar toch wel, hè? Ja, nee. Aanvullende arbeidsvoorwaarden.
1: Heel goed.
0: Ik ben er morgen ochtend om 9:00 weer. Ik wens je nog een fijne dag. Ik ga eruit met Level 42 en Love Games. Hoi.

0: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobiele en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.

0: Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
2: Radio AN Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: En je focus op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
1: Met Edwin Mooibroek.

0: Uit de film One Trick Pony, waarin Paul Simon ook de hoofdrol speelt. Het gaat over een zanger die maar één hit had en daarna toch een beetje in een dal is geraakt. Goedemiddag, het is 8:08. Welkom bij de nieuwe aflevering van Anouk in de Middag. Ja, zonder Anouk, hè?
1: Ja, zonder Anouk, maar met jou, Edwin. Nou, ja,
0: en met jou natuurlijk.
1: Onvaardig vervangen.
0: Ja, goedemiddag. We zijn er tot 3:00. Ik ga je nog even vertellen wat er in het nieuws is op dit moment in Drenthe. Nou, inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstroom heeft vanaf vandaag een zogeheten onttrekkingsverbod ingesteld. Maar hoewel een deel van Zuidoost-Drenthe ook onder het waterschap valt, geldt het verbod daar nog niet. En je hoort er zometeen meer over. De natuur heeft het zwaar door die aanhoudende droogte. En met de branden in Frankrijk en Spanje in het achterhoofd nemen campings aan de rand van Drentse natuurgebieden maatregelen om een grote brand te voorkomen. En langs de A28 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere brandjes gesticht. Verschillende hooibalen en trekkerbanden werden daar in brand gestoken. Nou, Remco is zometeen op Jack. Hij is bij de Vette Baasjes. Dat is de hengelsportvereniging uit Hogeveen. Ze bestaan 100 jaar en ze werden destijds nog opgericht door veldwachters. En ja, je t-shirt en je korte broek, die kan je weer de kast halen. Want de wolken en de zon wisselen elkaar af. Het is vandaag lekker zomerswarm met 25 of 26 graden. In het zuidelijk deel van Drenthe kan het zelfs 27 graden worden. Dit is Bruno Mars, All My Soul.

0: Mogen boeren in Drenthe nog wel berekenen? Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het gebied. Maar voor het Drentse deel, dat onder het waterschap valt, geldt het niet. Martin Hilverink is de woordvoerder bij het waterschap. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het berekeningsverbod is ingesteld vanwege de droogte?
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, want er is niet genoeg water?
1: Ja, met name hebben we dat onttrekkingsverbod nu ingesteld voor oppervlaktewater, omdat we in delen van ons gebied geen water meer aan kunnen voeren. En het Drentse gedeelte, dat heeft een beetje geluk, omdat dat aanvoersysteem vanuit het IJsselmeer komt en niet vanuit de IJssel. En vandaar ook het verschil in het gebied.
0: Oh, dus omdat het water hier vanuit het IJsselmeer komt, mogen boeren in Drenthe nog wel berekenen?
1: Ja, op de IJssel staat op dit moment zo laag dat we geen water meer kunnen oppompen in Eefde bijna. En dan kunnen aanvoeren via het Twentekanaal en het kanaal Amlo-de-Haandrik. Dus daar moeten we echt beperkingen in stellen. Ja. In het noordelijk gebied zijn we nog niet zo ver en kunnen we nog gewoon water vanuit het IJsselmeer inlaten.
0: Oh ja, hoe komt het water uit het IJsselmeer hier dan?
1: Via het noordelijke kanalensysteem. Drenthe heeft allerlei kanalen en dan wordt het via het IJsselmeer en het kanalen naar het gebied toegevoerd.
0: Oké, dus inderdaad, hier mogen de boeren nog gewoon het water uit sloten, beek en kanalen halen. Maar ja, we gaan nu weer een paar tropische dagen tegemoet. Ik bedoel, blijft dat zo?
1: Nou, het is geen garantie voor de toekomst. Hè. De nationale regenton noemen we het IJsselmeer nog wel eens. Dat is nog redelijk goed gevuld. Dus dat is op korte termijn gaat dat prima. Maar voor de toekomst, ja, alles is natuurlijk afhankelijk van water wat uiteindelijk via het Rijngebied wordt aangevoerd naar ons land. Daar is geen garantie voor te geven dat dat niet een keertje onder druk komt te staan.
0: Oké, maar bent u daar al mee bezig om dat te voorkomen?
1: Nee, dat niet. Op dit moment worden daar allerlei maatregelen genomen om het water op te zetten in het IJsselmeer. Dat is al in het voorjaar gedaan, dus er is nog op dit moment voldoende. Maar zeg nooit nooit op dat vlak. Ook dat moet gewoon komen vanuit de Alpenlanden en het regenval in Nederland. En als dat uitblijft, ja, dan komt daar spanning op te staan. Dus ja, in de toekomst zullen we daar toch echt wel rekening mee moeten houden. Dat dat water in het IJsselmeer ontzettend belangrijk is en dat we daar zuinig op moeten zijn met z'n allen.
0: Ja, dus het water uit het IJsselmeer, dat komt dus gewoon naar Drenthe toe. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. We kunnen gewoon het water gebruiken wat we willen?
1: Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken over het water gebruiken. Drinkwater gebruiken, oppervlaktewater, grondwater. Laten we met z'n allen nou alsjeblieft zuinig zijn en het besef hebben dat daar ook gewoon een limiet op zit. Dan kunnen we het zo lang mogelijk uithouden met z'n allen. Dat is natuurlijk ook waarom wij zo'n onttrekkingsverbod hebben ingesteld, om het water dat er is zo goed mogelijk te verdelen onder iedereen die er belang bij heeft.
0: Ja, oké. Okay. Dus hier nog gewoon inderdaad het water gebruiken, maar doe een beetje voorzichtig.
1: Ja, dat zou altijd ons advies zijn. Wees gewoon zuinig met water. Het is gewoon een kostbaar goed.
0: Dank, Martin Hilverink, en hij is woordvoerder bij het waterschap Vechtstromen.

Dat was de NOS. Ja, Remco is zo meteen op Tjak bij het Vette Baasje. De Hengelsportvereniging in Hogeveen bestaat 100 jaar. Dit is George Michael en Faith.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl.

0: kijken in de showroom in Pessen. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: 1 minuut over 12:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
2: Ja, Edwin, goedemiddag. Springruiter Michael Greve uit Vedingen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap springen, dat van 19 tot en met 23 augustus georganiseerd wordt in het Duitse Aken. De regerend Nederlands kampioen hoopt zich op het WK te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een plek bij de top 7 is daarvoor genoeg. In april dit jaar vierde Michael Greve zijn eerste grote succes tot nu toe. Hij behaalde samen met zijn 9-jarige ruin Denver toen de Nederlandse titel. En het koppel hoopt hun succes in Aken dus verder voor te zetten. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Wegstromen heeft vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat water uit sloten, kanalen en beken niet gebruikt mag worden voor het beregenen van gras, gewassen of tuin. Hoewel sommige delen van de provincie onder het waterschap Wegstromen vallen, geldt dat verbod dus niet voor onze provincie. Woordvoerder Martin Hilverink legt uit.
3: Het Drentse gedeelte dat heeft een beetje geluk, omdat dat aanvoersysteem vanuit het IJsselmeer komt en niet vanuit de IJssel. En vandaar ook het verschil in het gebied.
2: Ja, hoewel er dus nog geen verbod geldt voor Drenthe, is dat geen reden om eindeloos water te gebruiken.
3: Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken over het watergebruik. Het drinkwatergebruik, oppervlaktewater, grondwater. Laten we met z'n allen nou alsjeblieft zuinig zijn en het besef hebben dat daar ook gewoon een limiet op zit. Dan kunnen we het zo lang mogelijk uithouden met z'n allen. Dat is natuurlijk ook waarom wij zo'n onttrekkingsverbod hebben ingesteld, om het water dat er is zo goed mogelijk te verdelen onder iedereen die er belang bij heeft.
2: Ja, zuinig zijn op water dus, is het advies. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. En de droogte elders in Europa zorgt ook in onze provincie voor oplettendheid. Zo nemen Drentse campings maatregelen om natuurbranden te voorkomen, vertelt deze eigenaar van een camping uit Diever.
4: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte, zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, ja, let op. Het is droog, wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
2: Tot zover het belangrijkste nieuws van nu. Meer lees je natuurlijk altijd op onze website en in de gratis app.
1: Oké, Ruben, dankjewel. Gaan we naar het weer. Grita, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Edwin.
1: Eindelijk weer een lekkere zomerdag.
5: Een echte zomerdag. Ja. Het is inmiddels 24 graden. En we gaan naar 25 tot 27 graden toe. Veel temperatuur, of voor veel mensen denk ik temperaturen die prima zijn. We hebben heel wat zonuren alweer achter de rug vandaag. Je ziet nu dat de afgelopen 1,5 uur de stapelwolken zijn ontstaan. Vooral in de noordelijke helft van Drenthe. Gaat er wat stapelbewolking gevormd worden. Heb je stapelwolking, veel zon. Een matige wind uit zuidwest tot west. En ja, de zomerse temperaturen, want we zitten midden in die imposante zomer.
1: Ja, en vannacht koelt het wel weer een beetje af?
5: Ja, ik heb nog minimumtemperaturen van 16 graden staan. Dat is wel alweer wat hoger dan afgelopen nacht, toen we op 11 tot 13 graden zaten ongeveer. Dus hangt er een beetje af waar je precies bevindt in de provincie. En morgen, ja, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, de zon erbij. De heetste dag van de week met 31 tot 33 graden, dus tropisch. Ja. De vijfde tropische dag voor dit jaar voor Drenthe. Dus een op en top hoogzomerdag.
1: Nou, dat kan je wel zeggen. Gelijk ook weer boven de 30 ook, hè?
5: Ja, het gaat wel hollen of stilstaan. En de windrichting doet daar heel veel in. Eventjes een zuidenwind. En ja, ten zuiden van ons weten we dat de hitte zit. En je krijgt er een impuls van mee. En als de wind even draait naar noord, noordwest, ja, dan krijg je weer een impuls vanaf de Noordzee. Dus ja, morgen de hitte. Daarna zie je dat er een wind opsteekt uit west tot noord. Een lichte bries. Ik denk dan ook dat donderdag de temperatuur iets getemperd wordt. Maar wat is temperen? Bij 28 tot 31 graden.
1: Nog steeds lekker.
5: Alles is relatief. Zeker in het weer. Af en toe is wat wolken.

0: wolkenvelden, maar ook vooral veel zon. En vrijdag dan zou een buitje kunnen vallen. En vrijdag, zaterdag, zondag, ja, 24 tot 26 graden. Zondag waarschijnlijk wat warmer nog. En die lokale bui dus op vrijdag. Dat is eigenlijk de enige bui die ik nu eventjes tot en met dinsdag zie in de
1: weerkaarten. Kortom, de zomer is weer terug.
0: De zomer is terug, van nooit weg geweest.
1: Dankjewel.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
7: eSIM. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis weer met Golden eSIM.
9: Anouk in de middag. Met

0: Albert Hammond was dat. En het heette I'm a Train.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco staat heerlijk bij het water, bij de Hogeveense Vaart. Want de hengelsportvereniging daar, ja, die heeft een feestje. Remco, goedemiddag.
3: Ja, ja, mooi. Goedemiddag. Ja, ik sta hier bij leden van visvereniging het Vette Baasje uit Hogeveen. En die vereniging die bestaat 100 jaar. En ja, die leden die hier zitten vissen aan de Hogeveense Vaart, die bij Rooggat, die hebben de laatste wedstrijd van het seizoen. Bij mij ziet B. Kleine van het Vette Baasje. Ja, B, wilt ze een beetje bieden?
4: Nou, het ging vandaag niet zo heel hard.
3: Nee, klein giesleuk.
4: Klein, het is een cabine, mooi plattie. Ja. En Haas is klein spoor.
3: Ja. Ja. En die komt hier allemaal in het leefnet waar je bij je hebt?
4: Ja, en dan was ze daar gewoon en dan wordt bepaald wie winnaar is. Ja. Ja.
3: Hebben ze allemaal van die kleintjes, denk je?
4: Dat weet je niet, hè? Dus, ik kan de wasstand niet zien, maar het ging dat tonnelijk niet hard.
3: Nee. Nou, nou is het Vette Baasje een vereniging uit Hogeveen en die bestaat al 100 jaar. Ja, hoe is dat begonnen?
4: Nou, heel vroeger toen Omi geen vergunnings of niks hebben. En toen kon hij zo vissen. Maar op een gegeven moment dacht ze van, joh, wil je me toch eens een keer een clubje oprichten? En dan ben er een paar veldwachters geweest. Die hebben gezegd, nou, dat wilden ze wel verzorgen. Ja. Dus er kwamen een paar veldwachters en...

0: nog een postbode bij in bestuur. En die heeft verder wagen opgericht. En ben met een clubje van een man of 20, 24 mensen begonnen.
1: Ja.
0: Bij die wedstrijd te vissen. En eigenlijk was dat toen nou, misschien 10 wedstrijdjes op het jaar.
1: Ja, ja,
0: maar wel
1: ja.
0: Leuk. Ja.
2: Dat is wel flink veranderd, hè? Want dit is een flinke vereniging.
0: Ja, ik heb... mooie trekker er langs.
1: Ja,
0: ja, we hebben nu zo'n beetje 3800 leden. En ja, wij zijn wel groter geworden, maar er zijn natuurlijk heel veel passieve leden bij.
1: Ja.
0: Maar de actieve leden, dat zijn de wedstrijdvissers. En nou, die draagt eigenlijk de vereniging.
2: Ja, want ja, je zit hier nu met man of 10, denk ik.
0: Ja,
2: ja, dat is niet heel veel.
0: Dat is de ouderengroep. En de ouderengroep, nou ja, dit is eigenlijk van 50 tot zolang hij kunt vissen. En zit hij met 10 man, meer liefhebberij is er eigenlijk niet zoveel.
1: Nee.
0: Niet op wedstrijden, wel passief vissen, wel veel natuurlijk, maar ja. Ja.
2: En hij bent zelf fanatiek visser, geloof ik, hè?
0: Ik ben een redelijk fanatieke visser, ja. Ik vis zelf dus de wedstrijden met de senioren en ik vis de wedstrijden met de ouderen mee. Maar daarnaast doe ik ook nog wat zorgwedstrijden. Dus dat is voor de bejaardentehuizen met ouderen dan vissen.
1: Ja.
0: Dat is ook een van de leuke dingen.
2: Ja, en hij promoot ook het vissen slim, geloof ik, hè? Bij kinderen. En...
0: Ja, kijk, je hebt 15 augustus hebben we de viskaravaan in Hoogveen.
1: Ja.
0: Dat is een landelijk georganiseerde sport. Dus de NVS is nu, het was Sportvisserij in Nederland.
1: Ja.
2: Wat is nou?
0: Sportvisunie.
2: Oh, dus, ja. Ja, het klinkt wat duurder. Hè?
0: Het klinkt wat anders, ja. En die doet dan de viskaravaan. En dan gaan we met een 24 kinderen naar de buitenvaart toe. En dan gaan ze snoertjes maken, voertjes maken. Zelf wat vissen, wat met de viederen gooien en alles. Dus gewoon de hele morgen weer die lekker gezellig aan het viswater.
2: Ja. Ja. Wat is nou het geheim van de goede vangst?
0: En de geheim van de goede vangst. Ja, had ik dat al op de
2: Ja, moet je eigenlijk niet vertellen. Nee, ja.
0: Nee.
2: Hij moet een goede steen weten.
0: En nou, sowieso de goede stek en het goede materiaal. Hè? Kijk, hij het goede materiaal bij jou hebt, dat is de helft van het werk. Ik zie nog heel vaker die dikke veren op het water staan. Nou, hij minder wat die ziet, dan zie je ongeveer een centimeter.
1: Oh, ja.
0: Dus het is allemaal wel zorgen dat uw materiaal goed voor elkaar is. En je hebt dan ook nog een goed voertuig. Nou, dan komt de vis over het algemeen vanzelf.
2: Ja, maar je moet een beetje verstand hebben van het weer misschien. Van de stroming in het water.
0: Dat is waar. Kijk, als je met 1 gram hier gaat vissen op een goede stroming, nou, dan vang je echt niks. Want dan leg je een aardboom in.
1: Ja, ja.
0: Kijk, maar dan ga je een dobbers afstellen. Dan ga je met vlagdobbers en zwaardere dobbers, 3 gram, 5 gram. En dan vang je toch nog weer vis.
1: Ja.
0: Dus je kunt eigenlijk altijd bij vis vangen.
1: Ja.
0: Ja.
2: En nou, hij bijna 4000 leden eigenlijk. Hoe is die vereniging zo geruit in de jaren?
0: Nou. Met name net zeg maar in de jaren 60, toen ben de leden een beetje aangekomen. Toen kwam er wat meer vrije tijd allemaal. En toen ben ze eigenlijk allemaal lid geworden van een vereniging. Want op dat moment was het ook zo dat de Sportvisserij Nederland toen zei van... Oké, jongens, jullie moeten allemaal een visakte.
1: Oh ja.
0: En toen was er ooit ook van de drang wat meer in.
2: Ja, toen werd het allemaal beter geregeld eigenlijk, hè? Meer regels.
0: Ja, toen werd het aangestuurd zoals het hoort.
1: Ja.
0: Ja. En... later, want we hebben in die tijd organiseren we ook open wedstrijden. Dan kan iedereen er zitten voor inschrijven. Nou, dan gaan we 125 man aan het water.
1: Ja, ja.
0: En dan 20 controleurs op de wal.
1: Ja.
0: En nou, dan waren er echt de grote wedstrijden. En dan hangen we met alle varken. Of,
1: ja.
0: En maar er waren ook televisies of schemernamen van alles was er bij. Dus,
1: ja, mooi.
0: Ja.
2: Ja. Hij nou nog een mooi feestje aan het eind van het jaar? Of?
0: Jazeker, we hebben in oktober, eind oktober, hebben wij een groot feest bij Nijstad.
1: Ah, okay.
0: En dan komen de bobo's allemaal en wordt iedereen nu de neus. Dus ook de wedstrijdvissers allemaal.
1: Ja.
0: Ja, daar maken we nog een mooi feest van.
1: Ja, goed, ja. Zo.
2: Nou, Edwin, je hoort het. Ze doen nog wel een deur hier. De wedstrijd duurt tot 3 uur, begreep ik. Dus, nou, hopen dat er wat dikkers vis bieden wil.
3: Nou, ze hebben er prachtig weer bij. Dankjewel, Remco.
4: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

Helene Fischer was dat, dat heette Hooi te Nacht. Ja, zometeen het volgende uur hebben we weer een hulplijn. We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de luisterlijn. Wat het is, hoor je zometeen allemaal.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk24.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: www.radioonze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Edwin Mooibroek.

0: Uit 1976, Smokey hoorde je en het heette I'll Meet You at Midnight.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, het is zomer, waar veel mensen genieten van een vakantie, ervaren anderen juist meer behoefte aan verbinding. Zeker wanneer jij je vaste sociale activiteiten een beetje stil liggen. Familie en vrienden op vakantie zijn, dan hebben sommige mensen wel behoefte aan een luisterend oor. Nou, de vrijwilligers van de luisterlijn Groningen en Drenthe merken dat ieder jaar in de zomer. Cindy Hempenius is van die luisterlijn Groningen en Drenthe. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Edwin.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen, wat is dat, een luisterlijn?
3: Ja, de luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor. En via de telefoon zijn we dag en nacht bereikbaar, via de chat overdag. Kijk, en we zijn geen therapeut of hulpverleners. Het gaat echt om dat mens-tot-mens contact. Even de tijd nemen voor een ander. En eigenlijk past dat heel mooi bij iets wat Drenthe onbekend staat, hè? Noberschap.
0: Noberschap,
3: we zijn voor elkaar, ook als je elkaar niet kent.
0: Oké, maar waar bellen mensen zo al over?
3: Och, dat kan van alles zijn. En er komen ook zeker moeilijke onderwerpen voorbij, hoor. Verlies, eenzaamheid, grote zorgen. Maar dat is niet het hele verhaal. Er is ook heel veel lucht en licht. En er wordt ook gelachen. Mensen delen mooie momenten. Ja, of zijn gewoon blij dat iemand even tijd voor ze heeft.
0: Oké, dus als je gewoon behoefte hebt aan een gesprek met iemand en je bent alleen thuis, dan kan je gewoon bellen.
3: Ja, vaak zijn het mensen die gewoon minder goed beschikken over een sociaal netwerk, familie of vrienden waar ze terecht kunnen of willen. Nou, en dan zijn wij er.
0: En in de zomer, begrijp ik, is er een piek aan telefoontjes, omdat dan inderdaad te weinig sociale dingen zijn en mensen op vakantie.
3: Ja, klopt. Hè. Vrienden, familie gaan op vakantie, maar ook je hulpverleners gaan op vakantie. En ja, dat heeft best wel een hele grote invloed op de mensen die achterblijven. En dan is het fijn als ze ergens terecht kunnen.
0: Ja, jullie zijn nu op zoek naar vrijwilligers. Ik bedoel, als je vrijwilliger zou willen worden, ik bedoel, wat moet je dan kunnen?
3: Nou, we zijn op zoek naar mensen die in ieder geval nieuwsgierig zijn en goed kunnen luisteren. En leeftijd is daarbij helemaal niet belangrijk. Onze vrijwilligers zijn tussen de 18 en de 95 jaar.
0: Oké.
3: Dus ieder brengt zijn eigen levenservaring mee en juist die diversiteit maakt ons zo waardevol. Belangrijkste is dat je voldoende ruimte hebt in je hoofd, hart en je agenda om er voor een ander te zijn.
0: Ja, maar u zei het al van, hè? Ik bedoel, er worden soms best moeilijke dingen besproken, heftige verhalen misschien ook. Daar moet je wel tegen kunnen.
3: Ja, klopt. Gelukkig hebben we daar ook een hele zorgvuldige training voor. Hè. Dus mensen worden niet zomaar losgelaten. Er is daar een zorgvuldige training. Er is regelmatige intervisie. Vanuit onze organisatie staan we onze vrijwilligers bij om ook die moeilijke onderwerpen goed te kunnen handelen.
0: Ja, dus als je met een moeilijk onderwerp te maken krijgt, dan word je opgeleid om hoe je dat dan mee moet omgaan.
3: Ja, en er is een vangnet. Hè. Mocht een gesprekje toch diep raken,

0: dan kun je ook jij als vrijwilliger weer terecht bij andere mensen. Okay. Ja.
1: Waar zouden mensen zich kunnen aanmelden als ze denken van ik wil wel vrijwilliger worden bij die luisterlijn? Ik vind het een leuk initiatief.
0: Ja, kijk in ieder geval even op onze website www.deluisterlijn.nl. Die wordt deze week helemaal vernieuwd. Dus daar kun je ook echt alle informatie, interviews, artikelen terugvinden. En heb je interesse om vrijwilliger te worden bij de Luisterlijn Drenthe? Stuur even een mailtje naar groningen@deluisterlijn.nl.
1: Oké, inderdaad. Als je in Drenthe vrijwilliger wilt worden, moet je naar groningen@deluisterlijn.nl.
0: Ja, wij zijn van Groningen en Drenthe.
1: Ja, ik begrijp het, oké. Of je kan inderdaad meer informatie kan je ook vinden op deluisterlijn.nl. Dank Cindy Hempenius.
0: Hartelijk dank.
1: Oké, dag.

0: Eind september is in Koninklijke Carré in Amsterdam. Ja, ze treedt nog steeds op. Alison Moyet was dat en het heette Love Resurrection.
1: De slingerplaat.
0: We gaan hem weer lanceren, de slingerplaat. Ja, we hebben weer een leuk onderwerp hebben we verzonnen. Nou, we hebben die verzonnen, want het is gewoon een feit. Want we krijgen tropische dagen de komende dagen.
2: Ja, ongelooflijk, we kunnen het lekker hebben over het weer, hè, met z'n allen.
0: Ja, we kunnen het heerlijk hebben over het weer, want morgen gaan we weer boven de 30 graden uitkomen. Het kan tussen de 32 en de 34 graden worden in Drenthe.
2: Ja, dat is lekker warm.
0: Ja, inderdaad, tropische temperaturen.
2: Tropische temperaturen.
0: En dat betekent dat we op zoek gaan naar liedjes over tropische bestemmingen. Ja, het is vandaag nog niet tropisch, dus ze kunnen vandaag nog niet over Drenthe gaan. Maar morgen is Drenthe natuurlijk ook gewoon een tropische bestemming.
2: Ja, vind ik ook. Dus liedjes over Drenthe mogen ook. Maar een beetje creativiteit is ook welkom. Dus mag ook wel iets verder van huis.
0: Ja, daarom. Het mag de hele wereld zijn. Gewoon tropische bestemmingen. Daar zijn heel veel liedjes over gemaakt, over tropische bestemmingen.
2: Absoluut.
0: Oké, nou, als je een liedje weet over tropische bestemmingen en die zou je wel op de radio willen horen, je kan ons gewoon bellen of appen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En dan gaan we straks weer zo'n slinger aan het rad geven. Dit zijn

Rita Meerover. Ja, morgen kan die temperatuur oplopen naar 32 tot 34 graden. En donderdag zo rond de 30 graden. Dus we zijn op zoek naar plaatjes over tropische bestemmingen. Je kan ze nog steeds doorgeven op 0592 33 1188. Dit zijn Kid Creole en de Coconuts. Nee.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
7: Ja, Edwin, goedemiddag. Springruiter Michael Greve uit Veningen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap springen, dat van 19 tot en met 23 augustus georganiseerd wordt in het Duitse Aken. De regerend Nederlands kampioen hoopt zich op het WK te plaatsen voor de Olympische Spelen van 28 in Los Angeles. Een plek bij de top 7 is daarvoor genoeg. In april dit jaar vierde Michael Greve zijn grootste succes tot nu toe. Hij behaalde daar samen met zijn 9-jarige ruin Denver de Nederlandse titel. Het koppel hoopt nu hun succes in Aken verder voor te zetten. En vannacht was het opnieuw raak. Bij twee huizen in de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen zijn explosies geweest. Het is sinds dit weekend de tweede keer dat er bij die woningen iets ontplofte. Toen ging

0: op beide plekken ook al een explosief af. Niemand raakte daar gewond. De bewoners van een van de adressen denken dat ze als drukmiddel worden gebruikt en zeggen tegen RTV Drenthe dat ze zelf niets met de zaak te maken hebben die zich mogelijk in de familiesfeer zou afspelen. En inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat water uit sloten, kanalen en beken niet gebruikt mag worden voor het beregenen van gras, gewassen of tuinen. Hoewel sommige delen van onze provincie onder dat waterschap vallen, geldt dat verbod dus niet voor onze provincie. Woordvoerder Martin Hilverink legt uit.
1: Het Drentse gedeelte dat heeft een beetje geluk, omdat dat aanvoersysteem vanuit het IJsselmeer komt en niet vanuit de IJssel. En vandaar ook het verschil in het gebied.
0: Ja, hoewel er dus nog geen verbod geldt voor Drenthe, is dat geen reden om eindeloos water te blijven gebruiken.
1: Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken over het watergebruik. Drinkwatergebruik, oppervlaktewater, grondwater. Laten we met z'n allen nou alsjeblieft zuinig zijn en het besef hebben dat daar ook gewoon een limiet op zit. Dan kunnen we het zo lang mogelijk uithouden met z'n allen. Dat is natuurlijk ook waarom wij zo'n onttrekkingsverbod hebben ingesteld, om het water dat er is zo goed mogelijk te verdelen onder iedereen die er belang bij heeft.
0: Zuinig zijn op water dus. Dus is het advies: wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
2: Ruben, dankjewel. Ga naar het weer, krijg je van Grita.
3: Er is flink wat zonneschijn vanmiddag, afgewisseld door enige stapelbewolking. De wind is zuidwest-west, is veelal matig van kracht en de temperaturen stijgen naar 25 tot 27 graden. En het warmst is het in het zuidoosten van Drenthe. Wat volgt is een hoogzomerse avond met afnemende wind en de zon erbij.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.

0: Degrees waren dat. When will I see you again?
1: De slingerplaat.
0: De slingerplaat. Ja, we hebben heel veel suggesties binnengekregen.
2: Nou, leuk is dat. Ik verbaas me toch altijd weer over de creativiteit van onze luisteraar.
0: Ja, inderdaad. Ik heb precies hetzelfde. Je kan er helemaal niks mee winnen, maar we worden gewoon helemaal plat gebeld, plat geappt en zo met allemaal leuke suggesties. Nou, vandaag gaat het natuurlijk over het weer. En ja, het gaat altijd over het weer natuurlijk ook, hè?
2: Ja, het is toch een beetje komkommertijd. Dan is het weer echt een heerlijk onderwerp om gewoon lekker over te kletsen.
0: Ja, als je niet weet wat je over wil hebben, dan ga je het gewoon over het weer hebben.
2: Zo is het. Het is altijd goed.
0: En het wordt weer fantastisch weer. De komende dagen wordt het zelfs boven de 30 graden. Dus pak die korte broek maar, pak dat t-shirt maar inderdaad. Drenthe is morgen ook gewoon een tropische bestemming.
2: Absoluut.
0: We waren op zoek naar plaatjes over tropische bestemmingen. Nou, die zijn er natuurlijk genoeg, hè?
2: Zeker. Ja, er zijn een hoop plaatjes gemaakt over tropische bestemmingen. Zo kwamen Wim Stam en Jan Dijkstra met deze. We're going to Ibiza. Ja, mag niet ontbreken, toch?
0: Nee, zeker weten. Mooi eiland trouwens.
2: Nog nooit geweest?
0: Ja, ik ben er wel een keer geweest. En niet alleen maar een feesteiland, ook een hele mooie natuur.
2: Oké.
0: Alleen wist je dat dit een cover was?
2: Ik ben mind blown.
0: Nee, ik wist het ook niet. Nee.
2: Bert, die wist het wel. Die kwam met deze. Dit is het origineel uit Wim.
0: Ja, maar die gaan helemaal niet in Ibiza. Die gaan naar Barbados.
2: Ja, dat is een stukje verder van hier nog. En Simone dan, die kwam met deze. Mexico, Mexico. Mexico van zangeres zonder naam. Leuk, ook een mooie tropische bestemming. En Nico dan met deze.
0: Inderdaad. Ah, een tropische bestemming is meer een stad, hè, Surabaya.
2: Ah, het klinkt in ieder geval behoorlijk tropisch. Dan de suggestie van Ria.
0: Daar kunnen ze inmiddels geen toerist meer zien, begrijp ik.
2: Is dat zo?
0: Ja, daar zijn ze wel een beetje klaar met de toeristen.
2: Oh, nou, ze moeten er toch van hebben, denk ik. Goed, ja. Barcelona van Freddie Mercury en Joke, die komen ook nog

hele mooie keuzes. Nou, je kan ze nog steeds doorgeven. 0592-33-1188. En zometeen gaan we draaien aan ons rad. En dan gaan we even die platen helemaal draaien. Dit is Ilse Scholte, Minopa.

0: Uit 1979, Genesee, en was dat? Dat heette Fly Too High.
1: De slingerplaat.
0: We zijn er weer toegekomen aan de ontknoping van die slingerplaat. We hebben al die platen die jullie hebben ingestuurd nou op ons rad geplakt.
1: Hij is goed gevuld, 26 stuks in totaal.
0: Oké, en dan gaan we een slinger aan het rad geven. En dan gaan we een van die platen gaan we draaien. Om een beetje in de stemming te komen voor die tropische dagen. Die vandaag eigenlijk al een beetje
1: bestemmingen
0: begonnen zijn.
1: Hij komt op een van de 26 letters. En die letters hebben wij dan weer gekoppeld aan een getal, zeg maar. En daar hangt dan weer een liedje aan. Dat is even hoe het werkt. Hij is gekomen, oh, dat is op het randje, maar op de J. Dan pak ik mijn administratie er eventjes bij.
0: Ik weet wat er bij de J hoort.
1: Bij de J hebben wij het liedje opgeschreven. Typically Tropical, met Barbados. Dat is grappig, dat is het origineel dus van de Benga Boys. En we're going to Ibiza, dat wist ik niet. Nee. En jij ook niet.
0: Nee.
1: Maar Bert wist het wel, want hij stuurde hem in. En ik vind het ook wel eens leuk trouwens, dat we niet die Benga Boys versie horen. Maar
0: ik heb hem gevonden.
1: Het klaarblijkend. Hebben we hem wel eigenlijk?
0: Ja, we hebben hem wel. Uit 1975.
1: Kijk eens, dit is dus het origineel
0: van de Benga Boys. Alleen nu gaan we naar Barbados.
1: De slingerplaat.
2: Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken.

0: Er komt even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Ja hoor, hij doet het. Klikkeklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Edwin Mooibroek.

0: uit de tijd dat je iedereen een beetje raar over straat zag lopen toen dit er net was. De Bengals waren dat en het deed to walk like an Egyptian.
1: Tientje of tombola.
0: Ja, het is weer tijd voor tientje of tombola. We gaan zometeen misschien wel weer een greep doen in onze tombola.
2: Het zou leuk zijn, hè?
0: De winnaar kan ook gewoon kiezen voor het tientje.
2: Ja, dat zei ik onlangs ook al op de radio. Ik zou dat heel erg leuk vinden.
0: Ik heb het ooit één keer gehad.
2: Heb jij bent het dan de enige in de geschiedenis van de spel.
0: Ja, één keer. Toen zei ik van, je hebt het tientje gewonnen. Toen zei diegene, dankjewel.
2: Tot zover, fijne dag.
0: En toen zei ik van, wil je niet een balletje? Nee, geef het tientje maar.
2: Nou ja, goed, kan natuurlijk ook. Inderdaad, vanmorgen had ik het met Judith ook over op de radio. Kan je lekker ijsje van halen, hoor.
0: Ja, je kan een glas wijn op het terras.
2: Je
0: kan het niet voor het eten tegenwoordig, dat lukt niet meer.
2: Nee, vroeger kon je nog naar met die gouden bogen voor dat geld, maar dat lukt ook niet meer, hoor, tegenwoordig.
0: Een patatje kan ook net volgens mij.
2: Ja, dan heb je geluk, maar dat houdt het erop, ja.
0: Maar, ik blijf het gewoon zeggen, er zitten gewoon nog veel grotere prijzen in onze tombola.
2: Absoluut.
0: Moeten ze er wel uitkomen?
2: Moeten ze er wel uitkomen? Vandaag is een medium dag, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat zegt helemaal niets voor wat er nog komen gaat. Want vanmorgen een paar sokken en ik meen uit mijn hoofd een stickerpakket. Maar dat in ieder geval iets in die trant, ja.
0: Oké. Nou, laten we hopen dat er dan vandaag iets groots uitgaat. Maar ja, je mag natuurlijk, het is een vrije wereld. Je mag ook kiezen voor het tientje als je gewonnen hebt en je komt in de uitzending. Maar dan moet je eerst nog wel even onze toegangsvraag beantwoorden. En het gaat over FC Emmen. Ja, een teleurstellend seizoen was het. Op welke plek is Emmen geëindigd in de keukenkampioendivisie?
2: Ik heb geen idee. Jij?
0: Ik heb het antwoord hier staan. Maar op welke plek is Emmen geëindigd in de keukenkampioendivisie? Als je het weet, je kan bellen. App 0592-331188. 0592-331188. En misschien doe je zometeen mee met Tientje of Tombola. Dit is Lauren Daigle.

0: M&D waren dat en Soul Man.
1: Vriendje op tombola.
0: Ja, we gaan het nu echt spelen. We gaan zometeen weer een muntje in het apparaat gooien. Tenminste, dat hoop ik. Leo Sens uit Dalen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje een leuke dag?
2: Ja, ik vind het een hartstikke leuke dag. We hebben mooi weer. We werken een beetje als vrijwilliger af en toe.
0: Oh ja, wat
2: en,
0: doe je dan?
2: Een beetje in de grafische omgeving.
0: In de grafische omgeving?
2: Ja, en dus daarom zeg ik, ja, we vrijwilligen nog een klein beetje.
0: Oké. Okay,
2: dat is hartstikke leuk, joh.
0: Maar wat doe je dan in de grafische omgeving een beetje?
2: We ontwikkelen winkelen en reclamemateriaal.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel leuk.
2: Ja, dat is heel erg leuk, ja.
0: Maar er is vrijwilligerswerk.
2: Nou, ik noem dat zo vrijwilligerswerk.
0: Oh, maar je wordt er wel voor betaald?
2: Ja, nee, ik word er niet voor betaald. Ik ben al lang gepensioneerd, dus daarom noem ik het vrijwilligerswerk.
0: Oh, oké. Okay. Je vindt het gewoon leuk om nog een beetje bezig te zijn?
2: Gewoon leuk om bezig te zijn, niet achter de graniums te zitten.
0: Nou, gelijk heb je. Toch?
2: Ja,
0: nou,
2: dat is hartstikke leuk, joh. En ja. In Dalen is ook een hoop te doen, hè?
0: Ja, wat is er allemaal te doen?
2: Nou, zo morgenavond ook, dan is er weer een zomeravondmarkt met allerlei kraampjes en leuke terrassen. Dus daar moeten gewoon veel mensen naartoe komen. Dat is hartstikke gezellig, joh.
0: Nou, je doet nog even een oproepje, inderdaad.
2: Dat is even een roepje, heel oproepje, ja.
0: Oké, okay, nou, morgenavond is er zo'n avondmarkt in Dalen.
2: Geen sluikreclame, hè?
0: Nee. Het is gewoon een markt, toch? Ik bedoel,
2: ja, daarom, joh.
0: Oké. Okay. En je bent FCM-fan, begrijp ik?
2: Ik ben FCM-fan, ja. Ja? Nou, FCM-fan. In goede en in slechte tijden.
0: Maar je gaat vaak heen naar de wedstrijden?
2: Ik ga vaak heen, ja. En voor het afgelopen seizoen was het niet zo best, dus het kan alleen maar beter dit seizoen.
0: Ja, nou, het afgelopen seizoen ging ook de vraag over, hè? Want teleurstellend natuurlijk. Op welke plek zijn ze geëindigd in die keukenkampioendivisie?
2: Volgens mij op de 14e.
0: Op de 14e. Dat is goed, gefeliciteerd.
2: Oh, nou, dankjewel.
0: Je hebt een tientje gewonnen.
2: Ja. Moeten we dat nou echt doen?
0: Ja, zeg het maar.
2: Ah, ik denk het niet, hè. Die trombelaar is toch veel leuker.
3: Weer niet gelukt, Edwin.
0: Weer niet gelukt. Nee, ik denk van, oh, wat krijgen we nou? Nee. Maar het mag natuurlijk gewoon, hè. Ik bedoel, het is tientje of tombola. Je mag kiezen tussen het tientje of de tombola. Maar je gaat voor de tombola.
2: We gaan de tombola.
0: Ah, oké, hadden we al een beetje op gerekend natuurlijk, want Ruben die staat er al.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: En die heeft het muntje er ook al ingegooid.
3: Kijk eens, geel met oranje.
0: Oh, dat is het balletje ook al.
3: Ja, ik noem dat toch altijd bij, hè. Je weet nooit of het iets helpt of uitmaakt. Even kijken, het uit elkaar veroord is een dik briefje.
0: Oh.
3: Met meerdere regeltjes. Zeg ik dat goed of niet?
0: Nou, dat is wel heel spannend.
2: Ja, je maakt het echt spannend.
3: Nou, ik hoop dat je er iemand blij mee kunt maken. Maar anno 2026 maakt het allemaal ook niet uit. Je hebt namelijk gewonnen een prachtig dameshorloge.
2: Oh, daar kan niemand gelukkig mee maken.
3: Zijn er niemand of iemand?
2: Hartstikke goed. Ik maak mijn vrouw daar gelukkig mee.
0: Oh, gelukkig. Oh, die komt dus helemaal goed terecht.
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké, okay. Gefeliciteerd, Leo.
2: Prima. Hey, dank je.
0: En veel plezier morgenavond.
2: Ja, en jullie succes met je programma.
0: Dank je wel.
2: Hoi.

Archies waren dat en het heette Sugar Sugar. Ja, Leo Sens uit de Daal hebben we blij gemaakt met een dameshorloge. Maakt dingen voor zijn vrouw blij hebben gemaakt met een dameshorloge. Hij won tientje of tombola. Nou, natuurlijk nog de hele week. En volgende week speelt het ook nog hier bij Radio Drenthe. Tientje of tombola. En er zit er nog een grote prijs in. Geloof me. Zometeen om 2:30 krijgen we een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ook nog het weer van Grita. En we gaan zometeen bellen met de boswachter. Dit is Tina Turner.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nukes, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Het is 14:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
7: Ja, Edwin, goedemiddag. Vannacht was het opnieuw raken. Bij twee huizen in de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen zijn explosies geweest. Het is de tweede keer sinds dit weekend dat er iets ontplofte. Afgelopen weekend ging er op beide plekken ook al een explosief af. Niemand raakte gewond. De bewoners van een van de adressen denken dat ze als drukmiddel worden gebruikt. En zeggen verder tegen RTV Drenthe dat ze zelf niets te maken hebben met de achterliggende zaak die zich mogelijk in de familiesfeer zou afspelen. Doelman Kjell Scherpen maakt een transfer naar de Premier League. Komend seizoen staat de 26-jarige Emmenaar in het doel van Ipswich Town, dat dit jaar promoveert naar de hoogste Engelse voetbalcompetitie. De club betaalt zo'n €14 miljoen voor de doelman. Kjell Scherpen brak door bij FC Emmen, waarna hij in 2019 voor €1,5 miljoen de overstap maakte naar Ajax. De afgelopen jaren speelde hij verder in onder meer België en Oostenrijk, en nu vertrekt hij dus naar Engeland. Nog meer sport. Springruiter Michael Greve uit Wenningen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap springen, dat van 19 tot en met 23 augustus georganiseerd wordt in het Duitse Aken. De regerend Nederlands kampioen hoopt zich op het WK te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een plek bij de top 7 is daarvoor genoeg. In april dit jaar vierde Michael Greve zijn grootste succes tot nu toe. Hij behaalde samen met zijn 9-jarige Ruin Denver toen de Nederlandse titel. Het koppel hoopt nu hun succes in Aken verder voort te zetten. Tot zover het

0: nieuws. Meer nieuws vind je altijd in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
1: Oké, Ruben, dankjewel. En er is verkeersinformatie, ja, net over de grens. De N366 tussen Ter Apel en Veendam is in beide kanten dicht. En dat is vanwege een ongeluk. Gaan we kijken naar het weer, krijg je van Grita.
2: Er is flink wat zonneschijn vanmiddag, afgewisseld door enige stapelbewolking. De wind is zuidwest-west, is veelal matig van kracht en de temperaturen stijgen naar 25 tot 27 graden. En het warmst is het in het zuidoosten van Drenthe. Wat volgt is een hoogzomerse avond met afnemende wind en de zon erbij.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Anouk in de middag.
9: Met Edwin.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Man from Man's Earth Band was dat, Blinded by the Light. Ja, Tineke Bouwmeester was boswachter in Drenthe en natuurlijk ook bekend van Roeg en heeft nu een bijzonder zomerbaantje. Dag Tineke.
1: Ja, hallo.
0: Ja, je bent nu watwachter. En wat is dat, een watwachter?
1: Wat is een watwachter? Nou, ik zit als watwachter op de toren op de zandplaten Richel. En dat, ik ben nu vrijwilliger voor Rijkswaterstaat.
0: Ja.
1: En nou, mijn taak bestaat eigenlijk uit toezicht houden dat mensen niet het afgesloten gebied in gaan. Want de zandplaat Richel, dat is een enorme plaat. Maar er is één gedeelte, dat komt eigenlijk niet onder water. Behalve met springtij of met flinke storm.
0: Yeah.
1: En op dat gedeelte, daar zitten heel veel vogels te rusten. Die hebben eraan gebroed, hun jongen grootgebracht. Die periode is nu voorbij, maar het is nog steeds een rustplek. Heel veel zeehonden liggen daar ook. Dus wat we doen, mensen kunnen hier droogvallen met een schip. Dat gebeurt af en toe, dat wordt gedoogd als het ware. En dan komen ze de plaat oplopen. En dan, nou, dan hebben wij gesprekjes met die mensen. En dan vertellen wij over het leven op het wat. Maar vooral dat we met elkaar moeten proberen de rust te bewaren voor de vogels.
0: Oké, en die Richel die is bij Terschelling, hè? Daar ben je nu in de buurt.
1: De Richel, ja, die ligt eigenlijk een beetje ten zuidoosten van Vlieland, ten zuidwesten van Terschelling.
0: Oké. En dan gaat het dus inderdaad om mensen die gewoon met hun privébootjes, die komen daar dan aan. En als het dan app is, dan stappen ze wel eens uit bij
1: dan
0: die Richel.
1: Ja, dan lopen ze de plaat op. Dan loop je eigenlijk op de bodem van de zee. En dat is, nou ja, best heel bijzonder. Voor heel veel mensen is dat de eerste keer.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn mensen die dat gewoon met een klein bootje doen. Maar er komen ook grote charters waar gewoon 25, 30 man afkomt.
0: Ja, ja.
1: Maar wat heel fijn is, die mensen zijn vaak goed voorgelegd door de schipper. Die zegt precies van, nou, je kan tot aan die bebording. Maar je mag ook een kijkje nemen bij de watwachters op de toren. En die kunnen je van alles vertellen over de vogels, over de Waddenzee. En nou ja, waarom het zo belangrijk is, die Waddenzee, voor de vogels. Want er broeden hier natuurlijk best veel. Maar er zijn ook heel veel vogels die dit gebruiken als een tussenstop eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Die broeden in Alaska, Groenland. Die vertrekken zeg maar in mei tot half juni.
0: Yeah.
1: De eerste groepen komen nu weer terug. En die komen hier om op te vetten. Het is belangrijk dat ze ook rust hebben, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dan over een aantal weken dan vliegen ze door naar West-Afrika bijvoorbeeld.
0: Okay,
1: dus het is een hele belangrijke schakel voor heel veel trekvogels.
0: Oké, jij bent dus watwachter.
1: Watwachter.
0: Ja, het is een beetje ingewikkeld woord. Maar inderdaad, maar om te voorkomen dat, dat mensen daar gewoon doorheen banjeren en zo. En dat ze zich een beetje aan de regels houden.
1: Ja. Over het algemeen gaat het hartstikke goed hoor.
0: Oké, jij hebt nog nooit hoeven op te treden?
1: Jawel. Maar doorgaans, de meeste mensen snappen het. En die vinden het ook heel logisch, gelukkig. Badvaders, dat zijn toch, is toch wel, ja, mensen die heel erg begaan zijn, ook met de Waddenzee. En die goed weten wat ze doen. Het is soms dat grote groepen van zo'n groot schip afkomt, dat die nog wel eens denken van, oké, ik ga daar even lekker die duintjes in.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, dan rennen we erachteraan of we fluiten een keer vanaf de watoren. En dan leggen we uit waarom dat eigenlijk niet de bedoeling is. En dan snappen ze het ook. Dus prima.
0: Oké, het is 3:15 nu. En dat betekent dat het app is nu, toch?
1: Het is nu laag water. Om 3:30 is het op zijn, op zijn laagst hier, ja. Dus er liggen nu een aantal schepen, die zijn nu drooggevallen. Dus we hebben het best wel veel mensen te woord gestaan. En de eerste bootjes, worden straks weer ontsloten door het water. Dus dan zitten ze weer op de boot en dan wachten ze tot ze weer verder kunnen. Of ze overtijden hier gewoon een keer, dat kan ook.
0: En jij dan? Waar overnacht jij dan? Ik bedoel, blijf je daar?
1: Ja, ik blijf hier een hele week. Er is een ponton. Daar staat een huis op. Dat is van het NIOS trouwens. Het NIOS, dat was Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zeeën.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft een samenwerking met Rijkswaterstaat. En die Rijkswaterstaat zorgt er dus voor dat die toren bemenst is met vrijwilligers.

0: En die toren die is afgezonken met op dat ponton met zeewater, volgelopen met zeewater. Ja. Daar staat het huis op. Dus dat kan niet weg. In principe niet. We hebben tot windkracht 9 hier meegemaakt. En dat is nog steeds goed gegaan. En hij kan zelfs nog wel wat meer aan. Dus dat is gewoon heel veilig. Mm-hmm. En tot en met augustus, september ongeveer. En dan wordt weer opgehaald door het NIOS. En dan ligt hij 's winters in de haven van Texel.
1: Oké, maar je hebt nu gewoon allemaal eten, drinken en mee moeten nemen. Want zometeen word je zeg maar ingesloten door het water. Kan je geen kant meer uit.
0: Precies, dan zwemmen de zee om ons huis. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja. Ja, we hebben voor een week eten en drinken mee. Ja.
1: Oké, maar je bent niet alleen, hè?
0: Nee, ik ben met mijn partner samen.
1: Oké.
0: Dus we kunnen het goed vinden, gelukkig. Dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, anders kan het toch best eenzaam zijn daar, toch ergens middenin?
0: Nee, het is niet eenzaam. Nee? Het is fantastisch. Het is gewoon, wij voelen ons zo bevoorrecht dat we hier een week per jaar mogen. Eerst lang met alles. Met de vogels, met de luchten, met de onweer en met waterrozen en noem maar op, weet je. Alle weerfenomenen komt voorbij. Mm-hmm. Telkens zijn de kleuren weer anders. En het is gewoon een magische, unieke plek.
1: Oké, heel veel plezier de komende week.
0: Ja, dankjewel. Dat lukt.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké.
1: Dag.
0: Bye.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn

0: geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue. Embrassez-vous.
0: Stop. Bisous.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade.

0: aan gebouwen en bruggen. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: het geluid van de radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. Yeah. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven. Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken. En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig. Ik ben met real ones, yeah. Ook als het mijn ziel kost. Niets is veranderd sinds de vier nog. Aan deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd. En is die money mijn detox, yeah.

0: Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook. Yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed. Yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet. We used to not be allowed, on top of the roof.
1: Money, money is mijn scars, oh.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverdracht of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze

0: bezoeker.
1: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me onstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
0: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Dom. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Aa&Hunze, de lokale omroep van de gemeente Aa&Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Aa&Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa&Hunze. Radio Aa&Hunze.
2: Radio Aa&Hunze.

0: groot publiek in de directe regio aan te spreken?
1: En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.
0: www.radioaenhunze.nl.
1: Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht

0: is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
1: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist.

0: Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam één bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door twee Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Rotterdam, Amsterdam. Ik weet allebei niet waar dat ligt. Of dat daar bestaat. Hupert, daar heb je Dimitri. Is één vragen. Hey Dimitri.
1: Jo.
0: Ik heb een hoekenhoofdplaatje gemaakt. Je vindt hem vast goed en je wil hem vast remixen. Dan moet je eens even luisteren, Dimitri.
1: Als dat

0: Hier Dimitri, wat denk je? Zal Robin
1: adverteren op Radio A en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf...

0: bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.

Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid. New truck.

0: Hey, let's go put some
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden. Met

0: wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.